0: Noorden bewolking en een enkele bui. Later vannacht overal droog bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Ferran Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Enzo Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Nico Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. In de rust van de finale was er voor het eerst een halftime show. Daarin traden onder andere Shakira, Madonna en de Muppets op. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Gianni Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en

0: Dan nog het weer in het noorden, bewolking en een enkele bui. Later vannacht is het overal droog, bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met granen dat de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK voetbal. Bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judit Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het is 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland dan kans op motregen. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een Russische aanval op een vrachtschip voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen omgekomen, melden Oekraïnse autoriteiten. Aan boord waren 17 opvarenden uit India en Syrië en 1 Oekraïner. 5 mensen worden nog vermist, 8 konden worden gered. Het Turkse schip was beladen met graan en had de haven net verlaten toen het werd aangevallen. Zaterdag kwam iemand om het leven bij een Russische aanval op een ander schip bij Odessa. En vrijdag werden 3 mensen gedood bij aanvallen door Rusland op Odessa en de stad Mykolaiv in het zuiden. Spanje is de winnaar van het WK voetbal. Het winnende doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door de invaller Ferran Torres in de 106e minuut. Het was het 20e schot op doel voor de Spanjaarden die dominant waren in de wedstrijd. President Trump en FIFA-baas Infantino hebben de wereldbeker samen overhandigd aan de Spaanse aanvoerder Rodri. Nederland won de Fair Play Award, de prijs voor het sportiefste team op het WK. Bij een auto-ongeluk in Dirksland, op Goeree-Overflakkee in Zuid-Holland, zijn vannacht 2 mensen omgekomen. Een derde slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op een dijk in het dorp. Volgens de politie waren er geen andere voertuigen bij betrokken. De auto raakte van de weg en hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Hongaarse premier Magyar gaat oud-schaakster Judith Polgár vragen om president van het land te worden. Hij wil vandaag met haar in gesprek. Magyar zegt dat Hongarije behoefte heeft aan eenheid, vrede en een president op wie elke Hongaar trots kan zijn. Dan het weer, op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden kan een bui vallen bij 10 tot 16 graden. Overdag zon en wolken. In het binnenland kans op motregen. Het wordt dan 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Ik stond weer eens tot laat bij de Kat van Nacht. Dat is mijn stamcafé op de Lindegracht. En mijn drankje gaat nog sneller op dan water. En ik zeg barman, dat zijn hele rare glazen.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het WK voetbal is gewonnen door Spanje. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Na 90 minuten was de wedstrijd nog altijd doelpuntloos. Vlak voor het einde van de reguliere speeltijd moest de Argentijn Fernandez vertrekken na een tweede gele kaart. In de verlenging werd een doelpunt van de Spaanse aanvaller Williams afgekeurd na een overtreding. De bevrijdende treffer voor Spanje kwam in de 106e minuut van de wedstrijd. Een tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd vanwege buitenspel. President Trump zat op de tribune. Hij overhandigde de wereldbeker samen met FIFA-baas Infantino aan aanvoerder Rodri van Spanje. Die werd uitgeroepen tot speler van het toernooi. Nederland heeft de Fair Play Award gewonnen, de prijs voor de sportiefste ploeg. Oranje kreeg op het WK 3 gele kaarten in de eerste wedstrijd tegen Japan en daar bleef het bij. Voor de kust van de Oekraïnse havenstad Odessa zijn 5 mensen gedood bij een aanval door Rusland op een vrachtschip, dat zeggen Oekraïnse autoriteiten. In totaal waren er 17 mensen aan boord uit India en Syrië en 1 uit Oekraïne. Het schip uit Turkije werd aangevallen toen het de haven van Odessa verliet, waar het graan had gehaald. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. Voedselautoriteit FDA noemt het een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. Dan het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen en op de meeste plaatsen droog. Overdag zon en wolken en kans op wat lichte regen bij 18 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal.

0: Unity in L One Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in L One Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.

0: met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van titelverdediger Argentinië. In de tweede helft van de verlenging maakte invaller Torres het winnende doelpunt voor de Spanjaarden, die de hele wedstrijd het overwicht hadden. Commentator Frank Wielaert.
2: Spanje is wereldkampioen voor het eerst sinds 2010. Het was hun tweede WK-finale. Allebei na verlenging gewonnen. Ooit van Nederland, nu van Argentinië. Deze was meer dan dik verdiend voor Spanje.
1: En dus was het feest in Madrid.
3: Feliz, completamente. Nunca, no le pude haber pedido nada más a Dios en este mundo.
1: Ik ben gelukkig, ik had niet om meer kunnen vragen, zei deze Spaanse supporter. Voor de negende nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt Iran hard te hebben geraakt als vergelding voor de Amerikaanse militairen die afgelopen weekend omkwamen in Jordanië en Irak. Iran heeft vannacht opnieuw Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. De grote diarree-uitbraak van afgelopen week in Amerika is waarschijnlijk toch niet veroorzaakt door de ijsbergsla van een Amerikaans bedrijf. De voedselautoriteit noemt een eerste test nu vals positief. Bij een tweede controle bleken er geen sporen van een ziekmakende parasiet gevonden. Door die parasiet kregen duizenden mensen in de VS last van diarree. In Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen bij een eenzijdig auto-ongeluk. Iemand anders is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is niet bekend. Bij het ongeval raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog en het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Dink. Archeologen hebben in het centrum van Leiden de oudste sporen van bewoning van de stad gevonden. Tijdens werkzaamheden onder de Albert Heijn aan de Breestraat werden bijna 40 houten palen ontdekt, waarvan een groot deel dateert uit de periode tussen 650 en 900 na Christus. Daarmee is voor het eerst overtuigend bewijs gevonden van bewoning in de vroege middeleeuwen. De vondst verandert het beeld van de ontstaansgeschiedenis van Leiden en geeft archeologen nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de stad. De politie heeft vrijdag een grote controle gehouden op de pleziervaart in Leiden en op de Kagerplassen. In totaal werden ruim 125 boten gecontroleerd. Dit leidde tot 13 bekeuringen en meerdere waarschuwingen. 4 schippers zijn aangehouden op verdenking van varen onder invloed. Meer dan de helft van de gecontroleerde schippers had alcohol gedronken, maar bleef binnen de wettelijke limiet. Tijdens de controle verleenden hulpdiensten ook assistentie aan een boot met motorpech. 8 gemeenten in de regio Leiden hebben hun samenwerking onder de naam Streek van Verrassingen verlengd. Sinds 2017 werken de gemeenten samen om inwoners en bezoekers kennis te laten maken met de regio. Tijdens een bijeenkomst op Kasteel uit Poelgeest werd ook afscheid genomen van vertrekkend Katwijkswethouder Jacco Knapen, een van de initiatiefnemers. Nieuw dit jaar zijn een vakantiepaspoort voor basisschoolkinderen en een AI-ondersteunde VVV-chat. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Een noordwestelijke wind, meestal matig. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. In de regio wordt het rond de 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity in Elw on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elw on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dooral Meegens met het NOS Journaal. De overheid moet consumenten beter beschermen tegen misleidende inzamelingsacties of inzamelingen met onbewezen medische claims. Dat vinden de zorgverzekeraars, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingsplatforms controleren nu nauwelijks of er bij inzamelingen nepinformatie rondgaat, waardoor geld wordt gedoneerd, bijvoorbeeld voor niet-effectieve kankerbehandelingen. Zorgverzekeraars vinden dat de platforms duidelijker moeten zijn over het soort behandeling en over de behandelopties waar geld voor wordt ingezameld. Ze pleiten voor een disclaimer of waarschuwing bij iedere actie. Spanje heeft de finale van het WK voetbal gewonnen van Argentinië. Het enige doelpunt werd in de tweede helft van de verlenging gemaakt door invaller Ferran Torres. Het was een wedstrijd met opnieuw veel overtredingen aan Argentijnse kant, zegt commentator Anne de Jong.
4: Argentinië heeft 25 overtredingen gemaakt. Dat is het meeste aantal overtredingen in een wereldkampioenschapwedstrijd sinds precies 4 jaar geleden de WK-finale tegen Frankrijk. Toen hadden ze er 26. Dus ja, het waren heel veel overtredingen van Argentinië.
3: Oranje blonk dit WK juist uit in sportiviteit en krijgt van de FIFA de Fair Play Award, de prijs voor sportiefste ploeg. Voor de 9e nacht op rij heeft de VS Iran aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger waren het militaire doelen waarmee Iran schepen in de straat van Hormuz aanvalt. President Trump zegt dat Iran hard is geraakt.
5: Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. We control the strait. They don't control anything.
3: Andersom heeft Iran vannacht Amerikaanse bases in de Golfregio aangevallen. Over slachtoffers is niets bekend. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij vrijdag. Het weer geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland, verder droog. En het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.
7: Yeah, sing to me.
0: Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Dink. Archeologen hebben in het centrum van Leiden de oudste sporen van bewoning van de stad gevonden. Tijdens werkzaamheden onder de Albert Heijn aan de Breestraat werden bijna 40 houten palen ontdekt, waarvan een groot deel dateert uit de periode tussen 650 en 900 na Christus. Daarmee is voor het eerst overtuigend bewijs gevonden van bewoning in de vroege middeleeuwen. De vondst verandert het beeld van de ontstaansgeschiedenis van Leiden en geeft archeologen nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de stad. De politie heeft vrijdag een grote controle gehouden op de pleziervaart in Leiden en op de Kagerplassen. In totaal werden ruim 125 boten gecontroleerd. Dit leidde tot 13 bekeuringen en meerdere waarschuwingen. 4 schippers zijn aangehouden op verdenking van varen onder invloed. Meer dan de helft van de gecontroleerde schippers had alcohol gedronken, maar bleef binnen de wettelijke limiet. Tijdens de controle verleenden hulpdiensten ook assistentie aan een boot met motorpech. 8 gemeenten in de regio Leiden hebben hun samenwerking onder de naam Streek van Verrassingen verlengd. Sinds 2017 werken de gemeenten samen om inwoners en bezoekers kennis te laten maken met de regio. Tijdens een bijeenkomst op kasteel uit Poelgeest werd ook afscheid genomen van vertrekkend Katwijks wethouder Jacco Knapen, een van de initiatiefnemers. Nieuw dit jaar zijn een vakantiepaspoort voor basisschoolkinderen en een AI-ondersteunde VVV-chat. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Een noordwestelijke wind, meestal matig. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. In de regio wordt het rond de 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Door Al Meegens met het NOS-journaal. Zorgverzekeraars pleiten voor een waarschuwing of disclaimer bij inzamelingsacties voor medische behandelingen, meldt Nieuwsuur. Crowdfundingplatforms controleren nu nauwelijks of er sprake is van misleiding of nepinformatie. Ook deze vader en zoon zamelen geld in voor een MS-behandeling in Mexico. De zorgverzekeraar vergoedt die niet, omdat er weinig bewijs is dat de behandeling aanslaat.
4: Het is wetenschappelijk niet bewezen, maar ik kan toch niet zeggen van het werkt niet als ik het niet geprobeerd heb.
3: Ze hebben ruim 100.000 euro nodig, geld dat ze bij elkaar proberen te krijgen via crowdfunding. Na het kapseizen zaterdag van een veerboot voor de kust van Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. Officieel waren er 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Ze zouden onder invloed van drugs zijn geweest. In Udenhout in Noord-Brabant is een grote brand bij een bedrijfsverzamelgebouw. En daarbij komt veel rook vrij, ziet deze verslaggever van Omroep Brabant.
5: Van heinde en verre zie je inderdaad grote zwarte rookwolken. Die trekken heel snel op. Heel veel brandweren aanwezig, politie die de boel afzet. En ik sprak net een paar mensen, die zijn van een keukenbedrijf. En die zeiden, ja, het is helaas bij ons.
3: Mensen die in de buurt wonen hebben een NL-alert gekregen. Zij moeten ramen en deuren dicht houden. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor dient de zittende premier Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag. Het weer, het is geregeld bewolkt met soms wat zon. Vanmiddag kans op een lichte bui in het binnenland. Verder blijft het droog. Het wordt 18 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark van Dink. Archeologen hebben in het centrum van Leiden de oudste sporen van bewoning van de stad gevonden. Tijdens werkzaamheden onder de Albert Heijn aan de Breestraat werden bijna 40 houten palen ontdekt, waarvan een groot deel dateert uit de periode tussen 650 en 900 na Christus. Daarmee is voor het eerst overtuigend bewijs gevonden van bewoning in de vroege middeleeuwen. De vondst verandert het beeld van de ontstaansgeschiedenis van Leiden en geeft archeologen nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de stad. De politie heeft vrijdag een grote controle gehouden op de pleziervaart in Leiden en op de Kagerplassen. In totaal werden ruim 125 boten gecontroleerd. Dit leidde tot 13 bekeuringen en meerdere waarschuwingen. 4 schippers zijn aangehouden op verdenking van varen onder invloed. Meer dan de helft van de gecontroleerde schippers had alcohol gedronken, maar bleef binnen de wettelijke limiet. Tijdens de controle verleende een hulpdienst ook assistentie aan een boot met motorpech. 8 gemeenten in de regio Leiden hebben hun samenwerking onder de naam Streek van Verrassingen verlengd. Sinds 2017 werken de gemeenten samen om inwoners en bezoekers kennis te laten maken met de regio. Tijdens een bijeenkomst op kasteel uit Poelgeest werd ook afscheid genomen van vertrekkend Katwijks wethouder Jacco Knapen, een van de initiatiefnemers. Nieuw dit jaar zijn een vakantiepaspoort voor basisschoolkinderen en een AI-ondersteunde VVV-chat. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Een noordwestelijke wind, meestal matig. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. In de regio wordt het rond de 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Hun auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten er aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. Daar is de huldigingsceremonie. Na een ongeluk met een veerboot in Guyana zijn waarschijnlijk tientallen mensen verdronken. De boot kapseisde zaterdag en sinds gistermiddag zijn geen overlevenden meer gevonden. Er waren officieel 133 mensen aan boord, maar vermoedelijk waren het er veel meer. Want van de 67 overlevenden bleken er 32 niet op de passagierslijst te staan. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Guyana, voor de monding van de Pomeroon rivier. De kapitein en een ander bemanningslid van de veerboot zijn opgepakt. Zij zouden onder invloed van drugs zijn geweest. Andy Burnham wordt vandaag beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. Voorafgaand aan zijn benoeming dient de zittende premier Keir Starmer zijn ontslag in bij koning Charles. Starmer is na 2 jaar door zijn eigen partij weggestuurd uit Downing Street. Burnham wil de grootste veranderingen doorvoeren in 40 jaar, zei hij afgelopen vrijdag in een toespraak tot zijn Labour-partijgenoten. Zo wil hij water- en energiebedrijven weer in handen van de Britse overheid brengen. En ook komt hij met een plan voor meer sociale huurwoningen. Het weer vanochtend kans op bewolking en wat regen. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon. Het wordt 19 graden aan zee en 23 in het oosten en zuidoosten. Het waait stevig. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Goedemorgen, 10 uur geweest. Maandagochtend 20 juli 2026. In de zomervakantie. Die we starten in de koffieshow vandaag met Rutger van Barneveld.
5: Je zingt ze mee!
6: Jij zingt ze mee!
5: Nu

0: TV. Oh. Op de radio.
1: Met opgeblazen en in Camarina Viva España. Ja, die moest ik wel even draaien na de winst van Spanje gisteravond op Argentinië. WK voetbal, de finale. Hartstikke spannend. Ja, waarbij er bijna geen doel... hoe noemden ze dat nou gisteren? Attention on goal. Dus de keren dat Argentinië op het doel schoot was in de eerste 90 minuten 0 keer. Spanje echt iets van 17, 18 keer. Hij had er natuurlijk al eerder in moeten zitten. Maar uiteindelijk is het 1-0 geworden in de verlenging voor Spanje. En moest Trump met zijn zure gezicht dan toch de beker uitreiken aan Spanje en niet aan Argentinië. Nou ja, goed, in ieder geval welkom. Het is een nieuwe aflevering van de Unity NL Coffee Show. Ik ben Rudo, ook aan het begin van deze zomervakantie bij je. Ja, de scholen die zijn dicht. Je merkt het gelijk al wel eventjes op de weg. Het is een stuk rustiger. Een groot deel van Nederland zit op dit moment op de camping of zit ergens in een hotel. Misschien wel in Spanje. Nou ja, in ieder geval ben jij gewoon aan het werk. Ja, of zit je gewoon lekker in de zon te luisteren via de stream. Dat kan natuurlijk ook, hè. Op je bedje met Unity NL. Nou, in ieder geval waar je ook bent, wie je ook bent en wat je ook doet. Dit is de Unity NL Coffee Show. Ik ben Rudo, met zometeen hier Leslie Williams en eerst Danny Zuiderwijk. Dit is Vriendschap.
2: Rudo!

0: Jantje.
1: Zo was erbij bij Unity NL on Tour op het Dorpsfeest in Zoeterwoude. Jesse Fields en Dansen in mijn eentje. Komende zaterdag weer een Unity NL on Tour. Dan tijdens de Voorschotense Paardendagen. Op het podium onder andere Mick Harre. Vincent gaat er ook optreden. En Wendy van Houten en ook Pascal Redekker. Meer daarover vind je nu online op onze site. Dat is unitynl.nl. Tientallen teentjes, een kampvuur en een plekje om je afwas te kunnen doen. Park Matilo werd afgelopen weekend voor het vijfde jaar omgetoverd tot een heuse buurtcamping. Wij waren erbij vrijdag en je hoort campingbaas Maarten Ries.
2: En de buurtcamping is een jaarlijks fenomeen. Het eerste weekend van de zomervakantie hebben we toveren ons park om tot een camping voor mensen bij ons uit de buurt.
0: Welke voorzieningen zijn er al op de camping?
2: Nou, niet zo heel veel eigenlijk. We hebben een paar toiletten en meer eigenlijk niet. Dat is natuurlijk het probleem van dit historische monument. Dat er niet zoveel kan en niet zoveel mag. Dus een toiletwagen met douches en zo, dat mag helemaal niet hier. Dus we hebben wasbakken staan daar met stromend water. En we hebben dixies en een minder valide toilet. Dat werkt wat makkelijker. En een plaskruis. En verder hebben we niks. En wat we daarnaast nog hebben aan voorziening is, we ontbijten hier met z'n allen. Dus wij regelen dat er ontbijt is voor mensen. We regelen de lunch voor iedereen. En vanavond en morgenavond wordt er gekookt.
0: Ja, maar dat is ook een heel gezamenlijk programma eigenlijk, hè?
2: Ja. Ja, waar we op focussen is op bestrijding van eenzaamheid. Het organiseren van liefst duurzame relaties. Zodat mensen elkaar ook na de buurtcamping nog blijven ontmoeten. En op die manier proberen we iets te doen tegen eenzaamheid en voor geluk, zal ik maar zeggen.
0: Hoeveel tanken staan er nou achter jou?
2: Volgens mij komen we... Ik heb 50 tasjes moeten maken voor alle mensen die hier komen te kamperen. Dus als het goed is hebben we 50 tenten en 125 bezoekers.
1: Park Matilo in Leiden was het weekend dus een buurtcamping. En die werd vrijdag officieel geopend door wethouder Julius Terpstra.
3: Nou, hartstikke goed. En een hartstikke goede sfeer. Iedereen is in vakantiestemming. Dat merk je wel. Hè. Er werd gesproken over goed smeren. Over de bingo. Over een kampvuur. Allemaal thema's die me direct doen denken aan vakantie. Dus de conclusie van de opening is dat ik eigenlijk ook wel op vakantie wil.
0: En nu heeft hier geen tentje staan dan, of wel?
3: Nee. Misschien is dat maar goed voor volgend jaar een optie. Het is wel hartstikke leuk. Ik heb jonge kinderen, er wordt hier van alles georganiseerd. En dat maakt het ook mooi, hè, dat het voor en door de buurt wordt georganiseerd. Al 5 jaar lang kan de buurtcamping rekenen op vaste vrijwilligers hier uit de buurt. Dat is echt mooi om te zien. Dus daar ben ik vanuit de gemeente Leiden ook echt best wel een beetje trots op.
0: Het staat hier eigenlijk vooral gaat het om ontmoeting. Hoe belangrijk is dat?
3: Heel erg belangrijk, want kijk, en dat is misschien wat meer abstracter, maar je ziet dat in steden bijvoorbeeld de eenzaamheid toeneemt. Mensen steeds meer op zichzelf gaan wonen. Dat zijn allemaal zorgelijke ontwikkelingen, maar daartegenover staan dit soort initiatieven. Initiatieven om met elkaar leuke dingen te doen, elkaar te ontmoeten, elkaar te leren kennen, met elkaar te eten. Dat soort elementen zit hier allemaal in. En het is ook heel mooi om te zien dat de hele wijk daarbij betrokken wordt.
1: Later op onze website, later vandaag, een reportage. Die kan je gaan vinden op de nieuwsite centraalplus.nl. Zometeen om 10:30 het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar eerst, hoe kan het ook anders, de Koekeroes en op de camping.

0: Het Baanse Café, het is 10:30 geweest. Goedemorgen, je luistert naar Unity NL. Ik ben Rudo, zometeen meezingen met Cherry en Seizoenen. En ook Gerard Joling met Er hangt liefde in de lucht. Maar eerst Mark Wonnekeer, hij heeft een nieuwe nieuwsupdate voor je.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Archeologen hebben in het centrum van Leiden de oudste sporen van bewoning van de stad gevonden. Tijdens werkzaamheden onder de Albert Heijn aan de Breestraat werden bijna 40 houten palen ontdekt, waarvan een groot deel dateert uit de periode tussen 650 en 900 na Christus. Daarmee is voor het eerst overtuigend bewijs gevonden van bewoning in de vroege middeleeuwen. De vondst verandert het beeld van de ontstaansgeschiedenis van Leiden en geeft archeologen nieuwe inzichten in de ontwikkeling van de stad. De politie heeft vrijdag een grote controle gehouden op de pleziervaart in Leiden en op de Kagerplassen. In totaal werden ruim 125 boten gecontroleerd. Dit leidde tot 13 bekeuringen en meerdere waarschuwingen. 4 schippers zijn aangehouden op verdenking van varen onder invloed. Meer dan de helft van de gecontroleerde schippers had alcohol gedronken, maar bleef binnen de wettelijke limiet. Tijdens de controle verleenden hulpdiensten ook assistentie aan een boot met motorpech. 8 gemeenten in de regio Leiden hebben hun samenwerking onder de naam Streek van Verrassingen verlengd. Sinds 2017 werken de gemeenten samen om inwoners en bezoekers kennis te laten maken met de regio. Tijdens een bijeenkomst op kasteel uit Poelgeest werd ook afscheid genomen van vertrekkend Katwijkswethouder Jacco Knapen, een van de initiatiefnemers. Nieuw dit jaar zijn een vakantiepaspoort voor basisschoolkinderen en een AI-ondersteunde VVV-chat. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Een noordwestelijke wind, meestal matig. Wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. In de regio wordt het rond de 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Er hangt liefde in de lucht. Dat was Gerard Joling hier in de koffieshow. Goedemorgen, 10:30 geweest. 20 juli, de verjaardag van Nina Waring. Zij is Nederlands YouTuber. En ze is de vrouw, of de vriendin van Calvijn, ook een YouTuber. 30 is ze geworden. Olsay Gülsün, ook jarig. Nederlands programmamaakster en modeontwerpster. Vandaag 46 geworden. En Milk Inc. van Walk on Water ken je ook nog wel. Linda Mertens is jarig, de zangeres, 48. Verder is het de verjaardag van Vincent Klaassen. Kom ik zo meteen nog eventjes op terug bij je. En Paul Cook is ook jarig. Hij is drummer van de Sex Pistols. Vandaag is hij 70 geworden. René Dijkstra, Nederlands psycholoog, ook jarig. Vandaag de bijzondere leeftijd van 80. En Kim Carnes, die kennen we dan weer als singer-songwriter uit Amerika. 81 geworden van onder andere de hit Betty Davis Eyes. En de laatste die ik voor je heb, Nederlands televisiepresentatrice Hanneke Groenteman. Ook jarig, viert vandaag haar 87ste verjaardag. Ja, en Vincent Klaassen, dus ik zei het al, komt uit Winterswijk. Maar die kennen we beter als Vincent met dubbel Z. En die zien we dan weer aankomende zaterdag bij Unity NL On Tour in Voorschoten. En die kennen we dan weer van Dromedans. Vincent is 55 geworden en we draaien hem eventjes dus met die Dromedans zijn grootste hit.

0: Vincent en Dromedan, sorry, hier bij Unity NL. Vandaag wordt het geleidelijk aan zonnig met een noorden tot noordwesten wind. Aan zee bij Wassenaar is die vrij krachtig. De temperatuur vanmiddag in de Leidse regio in Wassenaar tot een graad of 21. Dan kijken we ook nog eventjes naar het weer van morgen. Een vergelijkbaar patroon als vandaag. Bewolking in de ochtend, maar wel droog weer. In de middag komt er geregeld zon en ligt de temperatuur weer rond de 1 à 22 graden. Dit is Unity NL. Ik ben Rudo. Lekker meezingen met de hits van eigen bodem. Yves Berendsen, Ik wil alleen maar jou. Hoor je na Robert van Hemert en Bilo Wahib. Dit is Diamant.
1: Zocht de

in de koffieshow van Unity NL. En dat was hem alweer voor vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek hier. En om 5 uur vanmiddag dan hoor je hier de middagshow met Elmar. En tussen die non-stop muziek natuurlijk ook het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, ieder uur hoor je dat hier op de radio. En vind je natuurlijk ook op centraalplus.nl. Ik wens je voor nu een hele fijne maandag. Morgenochtend, de dinsdag editie van Rudo, ben ik...

0: veel.
1: Oké dan.
2: European Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
3: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
2: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In New Delhi is de Indiaanse politie slaags geraakt met demonstranten. Veel jongeren protesteren tegen de regering. Ze eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Onder de demonstranten zijn veel aanhangers van de CEP, de zogenoemde kakkerlakkenpartij. Ze zijn vooral boos over de hoge werkloosheid in India en eisen verbeteringen in het onderwijs. De demonstranten probeerden naar het Indiaanse parlement te trekken, maar de politie versperde hen de weg. Ook voerde de politie charges uit en schoot met traangas. Bij een auto-ongeluk in Maarsen zijn gisteravond twee jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Een auto botste op de dijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal tegen een boom. Toen hulpdiensten daar aankwamen, waren de twee vrouwen al overleden. De politie is een onderzoek begonnen en is daarbij op zoek naar getuigen en dashcambeelden. In Udehout in Brabant is vanochtend een grote brand uitgebroken in een bedrijfsverzamelgebouw op een industrieterrein. Het pand is niet meer te redden. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden en probeert ervoor te zorgen dat het vuur niet overslaat naar andere gebouwen. Bij de brand in Udehout kwam veel rook vrij. De rookontwikkeling neemt intussen af, maar kan volgens de brandweer later weer toenemen door het nablussen. In het centrum van Madrid worden 1 miljoen mensen verwacht voor de huldiging van het nationale elftal. Dat won gisteravond het WK voetbal van Argentinië met 1-0. De spelers worden even voor 1 uur vanmiddag verwacht op de luchthaven van Madrid. Daarna maken ze een tocht vanaf de ambtswoning van premier Sanchez naar het Plaza de Cibeles. En daar is dan de huldigingsceremonie. Het weer. Vanochtend plaatselijk bewolkt en hier en daar wat regen. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog en dan is er ook meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en zuidoosten van het land. Het waait stevig. Morgen is er weinig verandering. Wel is het dan iets warmer en staat er wat minder wind. Dit was het NOS.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Joe en Marching Band KNG uit Leiden is dit weekend 2 keer wereldkampioen geworden. Bij de onderdelen Mars en Show werden de Leidenaren wereldkampioen op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Bij het onderdeel Mars haalde de vereniging 95,88 punten. DVS uit Katwijk eindigde daar als tweede en ADES Musica uit Sassheim als derde. Bij het onderdeel Show behaalde KNG 96,29 punten en versloeg daarmee een vereniging uit Japan dat als tweede eindigde. De brandweer werd gisterochtend rond 10:50 gealarmeerd voor een paard in de sloot aan de Vinkenweg in Rijnsburg. Ter plaatse bleek het paard helemaal in het water te liggen en daarom riep de brandweer van Rijnsburg de hulp van zowel de brandweer Leiden-Zuid als Leiden-Noord in. Rond 12:30 kon het paard op de kant getrokken worden. Het dier is door een specialist nagekeken. Hoe het nu met het paard gaat is niet bekend. En Esther uit Oegstgeest heeft per ongeluk een ballon met envelop met geld losgelaten in het dorp. Ze was onderweg naar het verjaardagsfeest van haar neef die een bijdrage vroeg voor een parachutesprong. Onderweg naar de verjaardag is de ballon per ongeluk weggevlogen in de richting van Leiden. Esther is nu op zoek naar de ballon en de envelop en vraagt op Facebook of regiogenoten mee willen zoeken. De ballon gevonden? Stuur dan een e-mail naar redactie@centraalplus.nl. Dan zorgen wij dat de ballon weer bij Esther terugkomt. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en is het droog. De wind is matig en waait uit het noorden tot noordwesten en is aan de kust bij Wassenaar krachtig. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 21 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dimas.
1: Unity NL On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
2: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
1: Unity NL On Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress krijgt in Europa een boete van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Uit onderzoek van de commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Ook krijgen medewerkers die beoordelen of producten illegaal zijn, te weinig tijd om hun werk te doen. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een derde inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zegen van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest vieren. In India zijn in de hoofdstad New Delhi veel jongeren de straat op gegaan en slaags geraakt met de politie. Die voerde charges uit en schoot met traangas. De demonstranten van de zogenoemde kakkerlakkerpartij eisen het vertrek van de Indiaanse minister van Onderwijs. Ze willen verbeteringen in het onderwijssysteem en zijn boos over de hoge werkloosheid. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Show en marching band KNG uit Leiden is dit weekend 2 keer wereldkampioen geworden. Bij de onderdelen Mars en Show werden de Leidenaren wereldkampioen op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Bij het onderdeel Mars haalde de vereniging 95,88 punten. DVS uit Katwijk eindigde daar als tweede en ADES Musica uit Sassheim als derde. Bij het onderdeel Show behaalde KNG 96,29 punten en versloeg daarmee een vereniging uit Japan dat als tweede eindigde. De brandweer werd gisterochtend rond 10:50 gealarmeerd voor een paard in de sloot aan de Vinkenweg in Rijnsburg. Ter plaatse bleek het paard helemaal in het water te liggen en daarom riep de brandweer van Rijnsburg de hulp van zowel de brandweer Leiden-Zuid als Leiden-Noord in. Rond 12:30 kon het paard op de kant getrokken worden. Het dier is door een specialist nagekeken. Hoe het nu met het paard gaat is niet bekend. En Esther uit Oegstgeest heeft per ongeluk een ballon met envelop met geld losgelaten in het dorp. Ze was onderweg naar het verjaardagsfeest van haar neef die een bijdrage vroeg voor een parachutesprong. Onderweg naar de verjaardag is de ballon per ongeluk weggevlogen in de richting van Leiden. Esther is nu op zoek naar de ballon en de envelop en vraagt op Facebook of regiogenoten mee willen zoeken. De ballon gevonden? Stuur dan een e-mail naar redactie@centraalplus.nl. Dan zorgen wij dat de ballon weer bij Esther terugkomt. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en is het droog. De wind is matig en waait uit het noorden tot noordwesten en is aan de kust bij Wassenaar krachtig. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 21 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: met een gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. AliExpress moet een boete betalen van 550 miljoen euro. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaakmerkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In Provinciale Staten van Noord-Brabant is volgende maand een spoeddebat over het intrekken van stikstofvergunningen van 5 kippenboeren. Het debat is aangevraagd door 7 oppositiepartijen die de intrekking buiten alle proporties vinden. Het provinciebestuur zegt vanwege rechterlijke uitspraken niet anders te kunnen en zegt dat het noodzakelijk is vanwege de schade aan de natuur. De 2 mensen die vannacht omkwamen bij een auto-ongeluk in Dirksland op Goeree-Overflakkee zijn een man van 18 uit Herkingen en een man van 33 uit Middelharnis. Een 3de inzittende raakte gewond. De auto raakte een boom en belandde daarna onderaan de dijk. In Maarsen zijn gisteravond 2 jonge vrouwen van 17 en 18 jaar om het leven gekomen. Ook hun auto botste tegen een boom. In het westen van Spanje is een jongen van 13 om het leven gekomen tijdens het feest na de WK-zege van Spanje. Hij overleed toen een deel van een fontein instortte waarop fans feest aan het vieren waren. In de 3de ronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd vorig jaar 2de in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. De Nijmeegse ploeg moet in totaal 2 voorrondes overleven om het hoofdtoernooi te bereiken. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Er komt steeds meer ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Show en marchingband KNG uit Leiden is dit weekend 2 keer wereldkampioen geworden. Bij de onderdelen Mars en Show werden de Leidenaren wereldkampioen op het wereldmuziekconcours in Kerkrade. Bij het onderdeel Mars haalde de vereniging 95,88 punten. DVS uit Katwijk eindigde daar als tweede en ADES Musica uit Sassheim als derde. Bij het onderdeel Show behaalde KNG 96,29 punten en versloeg daarmee een vereniging uit Japan dat als tweede eindigde. De brandweer werd gisterochtend rond 10:50 gealarmeerd voor een paard in de sloot aan de Vinkenweg in Rijnsburg. Ter plaatse bleek het paard helemaal in het water te liggen en daarom riep de brandweer van Rijnsburg de hulp van zowel de brandweer Leiden-Zuid als Leiden-Noord in. Rond 12:30 kon het paard op de kant getrokken worden. Het dier is door een specialist nagekeken. Hoe het nu met het paard gaat is niet bekend. En Esther uit Oegstgeest heeft per ongeluk een ballon met envelop met geld losgelaten in het dorp. Ze was onderweg naar het verjaardagsfeest van haar neef die een bijdrage vroeg voor een parachutesprong. Onderweg naar de verjaardag is de ballon per ongeluk weggevlogen in de richting van Leiden. Esther is nu op zoek naar de ballon en de envelop en vraagt op Facebook of regiogenoten mee willen zoeken. De ballon gevonden? Stuur dan een e-mail naar redactie@centraalplus.nl. Dan zorgen wij dat de ballon weer bij Esther terugkomt. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en is het droog. De wind is matig en waait uit het noorden tot noordwesten en is aan de kust bij Wassenaar krachtig. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 21 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Andy Burnham is de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. Koning Charles heeft hem beëdigd en gevraagd een regering te vormen. De 56-jarige Burnham volgt Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. In 2017 werd Burnham burgemeester van Manchester en hij transformeerde die stad naar een van de snelst groeiende economieën van het land. Binnen Labour wordt gehoopt dat Burnham zijn succesvolle tijd in Manchester kan omzetten in een net zo succesvol premierschap. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Een NOS-verslaggever telde tientallen vrachtauto's in een half uur. De brug bij Gorinchem is sinds zaterdag voor onbepaalde tijd dicht voor vrachtverkeer. Bij een controle kwam een verzwakte staalconstructie aan het licht. Door druk van zwaar verkeer kunnen de stalen platen van de boog vervormen. Rijkswaterstaat bekijkt nu hoe de brug ervoor staat. Voorlopig mag het andere verkeer er nog wel over, maar volgens Rijkswaterstaat is het echt nodig dat het vrachtverkeer omrijdt. AliExpress moet een boete van 550 miljoen euro betalen. De Europese Commissie vindt dat het webwinkelplatform uit China te weinig doet tegen de verkoop van illegale producten. Het gaat bijvoorbeeld om gevaarlijk speelgoed, namaak, merkkleding of gevaarlijke cosmetica. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. In de derde voorronde van de Champions League speelt NEC tegen Olympiakos uit Griekenland. De eerste wedstrijd is op 4 of 5 augustus. De return is een week later. Olympiakos werd afgelopen seizoen tweede in de Griekse competitie. NEC staat voor de eerste keer in de voorronde van de Champions League. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Morgen weinig verandering, wel iets warmer en wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Je zingt ze mee.
1: Kijk een.
2: Heb je van mijn vrouwtje? Schat, hoe laat kom je naar huis? Had je theewater al opgezet? En het hondje moest nog uit. Ach, ik schaam me wel een beetje, want ik weet dat ze me mist.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. Show en marching band KNG uit Leiden is dit weekend 2 keer wereldkampioen geworden. Bij de onderdelen Mars en Show werden de Leidenaren wereldkampioen op het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. Bij het onderdeel Mars haalde de vereniging 95,88 punten. DVS uit Katwijk eindigde daar als tweede en ADES Musica uit Sassheim als derde. Bij het onderdeel Show behaalde KNG 96,29 punten en versloeg daarmee een vereniging uit Japan dat als tweede eindigde. De brandweer werd gisterochtend rond 10:50 gealarmeerd voor een paard in de sloot aan de Vinkenweg in Rijnsburg. Ter plaatse bleek het paard helemaal in het water te liggen en daarom riep de brandweer van Rijnsburg de hulp van zowel de brandweer Leiden-Zuid als Leiden-Noord in. Rond 12:30 kon het paard op de kant getrokken worden. Het dier is door een specialist nagekeken. Hoe het nu met het paard gaat is niet bekend. En Esther uit Oegstgeest heeft per ongeluk een ballon met envelop met geld losgelaten in het dorp. Ze was onderweg naar het verjaardagsfeest van haar neef die een bijdrage vroeg voor een parachutesprong. Onderweg naar de verjaardag is de ballon per ongeluk weggevlogen in de richting van Leiden. Esther is nu op zoek naar de ballon en de envelop en vraagt op Facebook of regiogenoten mee willen zoeken. De ballon gevonden? Stuur dan een e-mail naar redactie@centraalplus.nl. Dan zorgen wij dat de ballon weer bij Esther terugkomt. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af en is het droog. De wind is matig en waait uit het noorden tot noordwesten en is aan de kust bij Wassenaar krachtig. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vanmiddag rond de 21 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Unity in Elmond on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elmond on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. Hij gijzelde tijdens zijn detentie in Vught 3 gevangenismedewerkers. H. zat daar op de psychiatrische afdeling na een veroordeling voor het gijzelen van mensen in een café in Ede ruim 2 jaar geleden. Hij ondergaat nu een behandeling in een tbs-kliniek. Het OM zegt een voorwaardelijke celstraf te eisen omdat het zijn behandeling in de war zou schoppen als hij daadwerkelijk de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. Hürriyet zegt zelf onschuldig te zijn. Ze is niet de eerste burgemeester die wordt onderzocht of beschuldigd. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Andy Burnham is door koning Charles beëdigd als nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 56-jarige Burnham volgt zijn Labour-partijgenoot Keir Starmer op, die ruim 2 jaar premier was. Daarmee krijgt het Verenigd Koninkrijk voor het eerst sinds de jaren 50 een premier uit het noorden van het land. Andy Burnham komt uit Manchester, waar hij burgemeester was. Over de Merwedebrug rijden nog steeds veel vrachtwagens. Vanwege een verzwakte staalconstructie is de brug bij Gorinchem sinds zaterdag dicht voor vrachtverkeer. Rijkswaterstaat benadrukt dat het echt nodig is dat het zware verkeer omrijdt, omdat het staal anders kan vervormen. Het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook is er steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Hoflied en Leidschendam 6 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. Het bedrijfspand aan de Gerrit van der Veestraat in Leiden, dat in juni door burgemeester Peter Heikoop werd gesloten, blijft langer dicht. Het pand moest dicht na de vondst van drugs en een wapen. Heikoop heeft nu besloten de sluiting met 5 maanden te verlengen. In het bedrijfspand is een grote hoeveelheid softdrugs, een aanzienlijke hoeveelheid vermoedelijke harddrugs en goederen voor de handel in drugs aangetroffen. Ook nam de politie een vuurwapen in beslag. De burgemeester acht het aannemelijk dat er sprake is van een ernstige en omvangrijke overtreding van de opiumwet. De aangetroffen situatie vormt aanleiding om het bedrijfspand ook na de spoedsluiting gesloten te houden. De gemeente Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn werken samen met de provincie Zuid-Holland aan een toekomstvisie voor de Barrepolder. Alphen aan de Rijn kiest daarbij voorlopig voor een ontwikkeling waarin bedrijvigheid centraal staat. De komende maanden wordt onderzoek gedaan naar onder andere verkeer, natuur, water, energie en economie. Ook inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen meedenken over de plannen. De gezamenlijke gebiedsvisie moet in oktober volgend jaar klaar zijn. Daarna nemen de betrokken overheden een besluit over het vervolg. En het Best Western Hotel aan de Lange Maren wordt vanaf 1 september tijdelijk ingezet als opvanglocatie voor dakloze gezinnen en alleenstaande vrouwen uit Leiden. De opvang is bedoeld voor maximaal 12 maanden en biedt plaats aan 39 huishoudens. De tijdelijke opvang is een samenwerking tussen de gemeente Leiden en stichting De Binnenvest, die verantwoordelijk is voor het beheer van de locatie en de dagelijkse begeleiding van de bewoners. De opvang is bedoeld voor inwoners die tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Bewoners huren een eigen kamer, doen zelfstandig boodschappen en werken samen met een begeleider aan een duurzame oplossing, zoals een eigen woning. Omwonenden worden vooraf geïnformeerd en kunnen op dinsdag 2 september vanaf 19:30 tijdens een inloopbijeenkomst in het hotel vragen stellen over de opvang en de plannen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn de opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. De noordenwind neemt wat af en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen eerst vrij veel bewolking en het is droog. Morgenmiddag komt er geregeld zon bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging in de regio op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Zoeterwoude-dorp duurt er 10 minuten langer over. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en knooppunt Ketelplein 10 minuten op onthoud. Dan naar de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen Woerden en Bodegraven staat 8 kilometer file en daar doe je er 10 minuten langer over. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Het Openbaar Ministerie eist een voorwaardelijke gevangenisstraf van een jaar tegen Corné H. voor het gijzelen van 3 gevangenismedewerkers. Hij deed dat terwijl hij in Vught op de psychiatrische afdeling zat na het gijzelen van mensen in een café in Ede. Het OM eist een voorwaardelijke straf omdat het de behandeling die hij nu ondergaat in de war zou schoppen als zij de cel in zou moeten. In Turkije is opnieuw een burgemeester van de grootste oppositiepartij opgepakt. Bij een inval in het stadskantoor van Izmit werden tientallen mensen gearresteerd, onder wie burgemeester Hürriyet en haar echtgenoot. Ze worden verdacht van het vormen van een criminele organisatie, omkoping en manipulatie van aanbestedingsprocedures. De afgelopen 2 jaar zijn er meer dan 40 Turkse provincies en districten burgemeesters gearresteerd of afgezet. Veel van hen zijn net als Hürriyet tegenstander van president Erdogan. Rudy Garcia gaat niet verder als bondscoach van België. Zijn contract is na het WK voetbal niet verlengd. Garcia was 1,5 jaar trainer van de Rode Duivels. Op het WK schopte België het na een stroeve start tot de kwartfinales, waarin het verloor van de latere wereldkampioen Spanje. Het is nog niet duidelijk wie de opvolger van Garcia wordt. Het weer vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog. Ook steeds meer zon bij 19 tot 23 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar 10 tot 14 graden. Morgen wordt iets warmer dan vandaag met wat minder wind. Dit was het NOS Show.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In de regio rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meern en Woerden 5 minuten vertraging. Dan naar de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tot slot op de A20 de andere kant op, richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL, op je radio, digitaal, DAB Plus en online.
4: Yes, sing to me.
0: Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. Het bedrijfspand aan de Gerrit van der Veestraat in Leiden, dat in juni door burgemeester Peter Heikoop werd gesloten, blijft langer dicht. Het pand moest dicht na de vondst van drugs en een wapen. Heikoop heeft nu besloten de sluiting met 5 maanden te verlengen. In het bedrijfspand is een grote hoeveelheid softdrugs, een aanzienlijke hoeveelheid vermoedelijke harddrugs en goederen voor de handel in drugs aangetroffen. Ook nam de politie een vuurwapen in beslag. De burgemeester acht het aannemelijk dat er sprake is van een ernstige en omvangrijke overtreding van de opiumwet. De aangetroffen situatie vormt aanleiding om het bedrijfspand ook na de spoedsluiting gesloten te houden. De gemeente Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn werken samen met de provincie Zuid-Holland aan een toekomstvisie voor de Barrepolder. Alphen aan de Rijn kiest daarbij voorlopig voor een ontwikkeling waarin bedrijvigheid centraal staat. De komende maanden wordt onderzoek gedaan naar onder andere verkeer, natuur, water, energie en economie. Ook inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen meedenken over de plannen. De gezamenlijke gebiedsvisie moet in oktober volgend jaar klaar zijn. Daarna nemen de betrokken overheden een besluit over het vervolg. En het Best Western Hotel aan de Lange Maren wordt vanaf 1 september tijdelijk ingezet als opvanglocatie voor dakloze gezinnen en alleenstaande vrouwen uit Leiden. De opvang is bedoeld voor maximaal 12 maanden en biedt plaats aan 39 huishoudens. De tijdelijke opvang is een samenwerking tussen de gemeente Leiden en stichting De Binnenvest, die verantwoordelijk is voor het beheer van de locatie en de dagelijkse begeleiding van de bewoners. De opvang is bedoeld voor inwoners die tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Bewoners huren een eigen kamer, doen zelfstandig boodschappen en werken samen met een begeleider aan een duurzame oplossing, zoals een eigen woning. Omwonenden worden vooraf geïnformeerd en kunnen op dinsdag 2 september vanaf 19:30 tijdens een inloopbijeenkomst in het hotel vragen stellen over de opvang en de plannen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. De noordenwind neemt wat af en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen eerst vrij veel bewolking en het is droog. Morgenmiddag komt er geregeld zon bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein 16 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog weer minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. De politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. De transportbranche bekijkt of er juridische stappen mogelijk zijn vanwege de afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtauto's. Rijkswaterstaat sloot de brug bij Gorinchem zaterdag af voor vrachtverkeer vanwege een zwakke staalconstructie. Transport en Logistiek Nederland noemt de sluiting vanuit veiligheidsoogpunt terecht, maar vraagt zich af of de overheid voldoende heeft gedaan om de sluiting te voorkomen. Vrachtverkeer moet nu omrijden, maar niet alle vrachtauto's houden zich aan het verbod. Er worden nog geen boetes uitgedeeld. Een dag na de 1-0 overwinning op Argentinië is het Spaanse nationale elftal weer thuis. Vanavond wordt het team gehuldigd in Madrid. Verwacht wordt dat daar 1 miljoen mensen op afkomen. Voor die tijd staan nog een bezoek bij het Spaanse Koningshuis en premier Sanchez op het programma. Het weer nog tot besluit droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het westen van het land vertraging op de A12 Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Woerden 19 kilometer file en daar doe je er 20 minuten langer over. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor afrit Dordrecht Centrum een kwartier op onthoud. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Brechtseplein 10 minuten vertraging. De andere kant op de A20 richting Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging. En tot slot de N207 Hillegom richting Bergambacht voor Alphen aan de Rijn Centrum 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! En dan is het tijd geworden voor de Unity.nl middagshow. Het is maandag 20 juli met Jeroen Weerdenburg in de studio en nu Thomas Bergen.

0: Thomas Bergen. En als je de keuze had, die hoorde je bij Unity NL. Ja, het is de man die echt heel veel kilo is afgevallen. En dan ben ik meteen wel even benieuwd. Ik heb Jeroen Weerdenburg in de studio. Jeroen heeft natuurlijk een eigen sportschool. Weet alles van sporten. Binnen hoeveel tijd kan dit? En is dit te realiseren voor iedereen? Of zeg je, ja, dit is vrijwel onmogelijk?
1: Nou, het kan zeker hoor. Je moet gewoon, kijk, het is eigenlijk zo'n 20% tot 30% sport. En de rest is voeding.
0: En wat moet je dan zeker laten? Want je hoort natuurlijk best wel heel veel mensen die vaak zeggen, ik wil wat kilo's kwijtraken. Wat is dan de grootste valkuil?
1: Ja, ga sowieso minder suiker nemen. Suiker is echt de pest voor je lichaam. Dat is echt zo slecht.
0: Maar qua producten zijn er dingen waarvan mensen vaak denken, hé, maar als ik dit doe, dan doe ik het goed. Wat achteraf dus uiteindelijk fout blijkt te zijn.
1: Ja, bijvoorbeeld heel veel mensen denken, ja, ik ga veel pasta's eten. Of ik ga veel rijst eten. Dat soort dingen. Ja, maar dat zit toch om in suiker.
0: Oké, met andere woorden. Ja, het gaat dus niet zo makkelijk als dat je denkt dat het zou moeten of misschien kunnen gaan.
1: Zeker niet.
0: Het is maandagmiddag, even na 5. Dat betekent de werkdag ten einde. Jeroen Weerdenburg is de gast in de studio. En Jeroen, jouw afgelopen weekend heb je opgetreden. Wat heb je gedaan?
1: Ja, ik heb inderdaad opgetreden. En dat was voor een studentenvereniging. Was heel leuk. En daarnaast heb ik mijn dochter die is onverwachts in het ziekenhuis gekomen. Wegens een extractie van een kiest die niet goed is gegaan. Dus daar ben ik mee bezig geweest.
0: Dus aan de ene kant een leuk weekend. Aan de andere kant toch ook wel een weekend met wat zorgen.
1: Ja. Kijk, kinderen zijn altijd zorgen. En je maakt je altijd heel snel zorgen als het om je eigen kind gaat natuurlijk. Hè.
0: En nu dan de zomer van 2026. Staat er nog ergens de komende weken een vakantietripje op het programma?
1: Nou, wij hebben het heel erg druk. Ik ga wel met mijn dochter, als ze uit het ziekenhuis is, ga ik even 4 dagen met haar lekker op vakantie.
0: Lekker.
1: Nou, 4 of 5 dagen. Ga gewoon even naar Tenerife of iets dergelijks. En dan in oktober ben ik weer aan de beurt met mijn vrouw. En eerder niet.
0: Ah, want de laatste keer dat je hier was, hebben we het uitgebreid gehad over de combinatie optreden en natuurlijk de sportschool.
1: Ja.
0: Is dat allemaal nog steeds een beetje te doen, Jeroen?
1: Ja, het is hard werken. 17 uur per dag.
0: Wauw.
1: Maar dat is prima. Kijk, ik ben een bezig bijtje. Ik vind het ontzettend leuk om te werken. Ik heb een hele mooie sportschool in Amsterdam. Maar ik heb ook een hele mooie muziekcarrière waar ik ontzettend trots op ben. Dus ik vind het allebei zo ongelooflijk leuk. Dus ja, als je dingen leuk vindt, dan gaat het vanzelf.
0: Ja, dan is die 17 uur best wel te doen. Aan de andere kant, het lijkt me ook wel hectisch dat je nooit een keertje een dag gewoon kan rusten.
1: Ja, dat zeggen we ook wel eens tegen elkaar. Het zou heel fijn zijn als we gewoon een paar dagen even niks kunnen doen. Maar dat gaat komen, dat weet ik zeker.
0: Hey, en muzikaal gezien, dit jaar, wat voor cijfer zou je het tot nu toe geven? En wat is het hoogtepunt?
1: Ja, dit jaar geef ik het echt wel een 7 of een 8. Het gaat enorm de lift in. De bedoeling is natuurlijk dat het naar een 10 toe gaat. Maar het gaat heel erg goed ermee. Goede producer heb ik nu erbij waar ik mee werk. En die voelt het net weer even anders aan dan de andere producer. Die overigens ook geweldig is.
0: Ja.
1: En de nummers zijn net even anders qua klank. En dat vind ik heel leuk.
0: En zeg je, we zijn het team dan ook steeds meer aan het uitbreiden?
1: Ja. Ik werk onder andere nu ook met mensen van Tino Martin samen. Dus die het nummer ook hebben ingespeeld.
0: Ja.
1: En ja, het is heel leuk.
0: Nou,
1: ja.
0: Lekker.
1: Ja,
0: dus eigenlijk, behalve dat ziekenhuisincident, dat moeten we eigenlijk even opzij zetten. Ja, gaat het gewoon goed met je?
1: Het gaat supergoed met me.
0: Met ook een nieuwe single die een paar weken geleden officieel is uitgekomen. Die heet Jij bent een kanjer. En daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben. Ook Amar met Stem in je hart komt eraan. Na deze van Jeroen Weerdenburg.

0: Zijn officiële bijnaam is de Turk uit de kroeg, Amar in Stem in je hart. Die hoorde je bij Unity NL en daarvoor eigenlijk het Franstalige liedje. Alleen dan wel natuurlijk gewoon Nederlands gezongen. Jeroen Weerdenburg en Onderweg met jou. Unbel is het waar.
1: Yes.
0: Hoe heeft hij het gedaan uiteindelijk?
1: Ja, hij heeft het goed gedaan. Mensen vinden het allemaal een mooi nummer. En hij had wel iets meer op Radioplay nog mogen, hadden we op gehoopt eigenlijk. Maar het blijft een geweldig liedje. Als ik hem live doe, dan reageren mensen allemaal heel, heel positief.
0: Ja, want wat zijn dan de reacties? Want mensen herkennen natuurlijk het melodietje meteen. Wat gebeurt er dan?
1: Nee,
0: toch niet?
1: Juist niet meteen.
0: Oh.
1: Dat is heel grappig. Ik ken dit nummer toch? En dan gaan ze allemaal vragen. En uiteindelijk zeg ik, het is Michel Fugain, Une belle histoire. En dan is oh ja, dat is dat liedje.
0: Wat grappig. Ja, het is natuurlijk een liedje die best wel vaak ook in films en series wordt gebruikt als ondergrondje of als tune. Ja. Dus dan verwacht je eigenlijk van, dit is meteen wel een soort hit bij heel veel mensen. Of in ieder geval een soort van herkenningspuntje.
1: Ja, Gooise Vrouwen heeft het natuurlijk ook gedaan.
0: Uiteraard.
1: Maar het is toch dat ze... Ik ken het, maar ze weten, kunnen er niet allemaal plaatsen.
0: Wat grappig. Maar toch zeg jij, zo'n liedje werkt wel bij de optredens in het land.
1: Ja, absoluut. Omdat mensen de tune allemaal kennen.

0: Dus ze gaan lekker makkelijk mee eigenlijk. Ja. Ja, en de tekst is natuurlijk niet zo moeilijk.
1: Dat is waar. Af en toe moet je ook gewoon makkelijk denken. En dan kan er een goed liedje uitkomen.
0: Precies.
1: Hey, de afgelopen tijd, goede ontwikkelingen rondom jou. Er zijn wat mensen aan jouw team toegevoegd.
0: Ja.
1: En dan ben ik wel even benieuwd. Waar zijn de pijlen momenteel op gericht, Jeroen?
0: De pijlen zijn natuurlijk gericht op dit liedje. Op dit moment. Om dat zo hoog mogelijk te krijgen. En om zoveel mogelijk rugbaarheid aan het liedje te geven. Zoveel mogelijk optreden. Daar zijn de pijlen echt op gericht. En daarnaast, we zijn natuurlijk alweer met nieuwe liedjes bezig.
1: Oké, je begint meteen te glimlachen.
0: Ja.
1: Waar moet ik dan aan denken? Je zegt nieuwe liedjes bezig en dus nieuwe mensen. Betekent dat dat er bijvoorbeeld een writerscamp is geweest? Of gaat dat er aankomen?
0: Nee, er is geen writerscamp geweest. Maar ik werk dus veel samen met onder andere Tjeerd van Zanen. En Tjeerd van Zanen is muziekschrijver, is tekstschrijver en ook liedjeschrijver. Hij heeft vele hits op zijn naam.
1: Ja.
0: En daar werk ik gewoon heel nauw mee samen. Dus we zijn samen aan het schrijven. En dat zit allemaal in het verlengde een beetje van jij bent een kanjer. Qua gevoel en qua sfeer.
1: En hoe zit dat dan een beetje? Je gaat zo'n liedje maken. Zit jij dan al met een bepaald idee in je hoofd voordat zo'n liedje uit gaat komen? Of komt dat echt gewoon spontaan tijdens zo'n schrijfsessie?
0: Het is niet zo dat het alleen maar spontaan komt. Vaak heb ik ook wel een idee in mijn hoofd, maar dat kan ook compleet wijzig hoor. Het liedje, als ik daar naartoe rijd, kan ik denken van het gaat een liedje worden over rood.
1: Ja.
0: En uiteindelijk wordt het paars of geel.
1: Echt gewoon alle kanten kan het opgaan.
0: Kan alle kanten.
1: Ja. En het grappige vind ik zit zo een klein beetje te kijken naar alle liedjes die wij in het systeem hebben staan hier bij Unity NL van jou, Jeroen. Dat zijn er echt, ik denk een stuk of 20, 25 dat we die kant op gaan. Als we nou gaan kijken naar bijvoorbeeld, ik zie hier Schijn je licht op mij, De Tijd, Eén Nacht, liedjes van lang geleden.
0: Ja.
1: Wat is er dan veranderd in de loop der tijd rondom jou?
0: Ja, ik denk dat het veel professioneler is geworden. En dat die liedjes waren ook al goed. Maar die moet je ook een beetje in zijn tijd plaatsen natuurlijk. En dat vond ik ook wel hele goede liedjes. Ook veel zelf geschreven. Maar aldoende word je steeds rijper.
1: Ja.
0: Zeg maar, je bent een vrucht wat rijpt. Dus ook qua stemgeluid, qua performance, qua muzikanten waar je mee werkt, noem maar op. Het wordt allemaal steeds volwassener.
1: En zeg je ook, ik word ouder, wijzer en daarmee weet ik ook misschien steeds meer wat ik wil en vooral ook niet wil?
0: Nou, ouder wel, wijzer weet ik niet. Ik weet wel steeds meer wat ik wil, ja, absoluut. Ja,
1: dat is altijd belangrijk. Ja. De nieuwe single, Jij bent een kanjer, gaat dat over jouw eigen vrouw of?
0: Dat kan over mijn eigen vrouw gaan. Ik vind het ook echt een kanjer. En ik vind heel veel mensen een kanjer, zeg maar. Dus mensen om me heen, waar ik mee werk, die in mijn omgeving zijn, dat zijn allemaal kanjers.
1: Je kan het ook echt tegen iedereen zeggen.
0: Je kunt het tegen iedereen zeggen. En het mooiste is, je krijgt van iedereen een glimlach.
1: Jij bent een kanjer.
0: Jij bent een kanjer.
1: Ja, ik vind hem mooi. Liedje is te streamen, is overal te downloaden. En ik zou zeggen, check morgen even op de werkvloer of het werkt.
0: Zeker doen.
1: Gewoon roepen, jij bent een kanjer. En dan komt het allemaal goed. Je hoort Jeroen Weerdenburg bij Unity.

0: van jou.
1: Maxim Vroger, alleen van jou zijn en jij bent een kanjer. Nou ja, ik zou normaal zeggen, roep het een keertje. Misschien vanavond als je thuis komt.
2: Ik roep het echt elke dag.
1: Ja, maar ik kan me ook wel weer voorstellen, als ik nou straks thuis kom en ik zeg tegen mijn vriendin, jij bent een kanjer.
2: Ja.
1: Dan denkt ze ongetwijfeld dat ik wat goed te maken heb.
2: Ja, zei je denken? Nee, ik kan ook gewoon zeggen, ik vind je echt een kanjer.
1: Ik ga het vanavond proberen.
2: Ja, zeker.
1: En ik ga je een appje sturen met haar reactie.
2: Ja, dat vind ik leuk.
1: Maar ik denk dat ze zegt, doe eens normaal.
2: Dat kan ook.
1: Weet je wel.
2: Ja, ik ken jouw vrouw niet.
1: Nee, dat is waar. Maar ik denk dat ze zegt, doe eens normaal.
2: Ja, dat kan.
1: Zoiets. Of wat heb je van me nodig?
2: Ja, dat kan ook.
1: Dat kan natuurlijk ook nog. Hey, is er een videoclip?
2: Nee, nog niet. Nee.
1: Bewuste keuze?
2: Ja, ik wilde eerst gewoon eens kijken hoe het liedje hetzelfde heet. Dus we hebben wel een soort aftermovie gemaakt van het optreden van de week.
1: Ja.
2: En die komt wel binnenkort online te staan. Maar ik wilde gewoon eens kijken wat het doet zonder een videoclip. Want ik maak altijd videoclips. Ik heb er geloof ik 26 of 27 gemaakt. En ja, weet je, het is niet meer zo dat heel veel mensen daarnaar kijken. Het is niet meer zo heel erg bezocht.
1: Het mensen moet gewoon lekker te streamen zijn.
2: Ja.
1: En dat waar staat hij dan nu op? Wat is de teller? Heb je dat een beetje bijgehouden voor jezelf?
2: 16.000 of zo.
1: Oh, lekker.
2: En ja, net anderhalve week. Dus prima.
1: En bij de optredens merk je ook dat hij herkent inmiddels worden. Ja, misschien zelfs al wel meegezongen.
2: Ja, mensen zingen wel makkelijk mee. Dat was heel grappig. Ik ging van de week dus kijken voor een andere auto.
1: Ja.
2: En ik ben bij die dealer. En hij zegt, op een gegeven moment vroeg hij wat ik deed. Ik zeg, nou ja, ik zing ook. Ik heb net een liedje. Je bent een kanjer. Hij zegt, hey, die titel ken ik. En toen was het dus dat hij dat liedje dus luisterde in de auto op een Spotify-lijst. Die is kennelijk waar die op staat. Ja, nou, hartstikke leuk.
1: Oh, wat grappig.
2: Zij kennen het liedje. Ja.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel hoe mensen vaak nieuwe muziek ontdekken. Hè? Dat ze het of op de radio horen of inderdaad dat het ergens in een lijstje wordt gezet. En dat lijstje wordt iedere week natuurlijk geüpdate.
2: Ja.
1: En dan komt zo'n plaat voorbij en dan in één keer denken ze, hé, maar dat is leuk. En dan gaan ze wel ook eens kijken wat je dan nog meer hebt gemaakt.
2: Precies. Dus dat is eigenlijk veel belangrijker dan een videoclip. Vroeger was een videoclip fantastisch belangrijk ding eigenlijk. Kijk maar naar Michael Jackson, die had hele speelfilms.
1: Ja, een videoclip van 15 minuten.
2: Precies, en dat was geweldig. Maar tegenwoordig wordt daar gewoon bijna niet meer naar gekeken. Mensen luisteren en streamen en swipen ook heel snel door naar een volgend liedje.
1: Nou, dat is ook wel waar. Maar goed, goede liedjes maken, dat is het allerbelangrijkste.
2: Absoluut.
1: En als je dat doet, dan komt het vanzelf allemaal goed. Je zei al, het gaat sowieso lekker. Optredens gaan allemaal goed. Het team is allemaal goed. Wat ontbreekt er nog?
2: Nou, wat er ontbreekt is de Ziggo Dome.
1: Ja, staat die echt op het lijstje, zeg je? Nou, moet ik ergens nog een keer in mijn carrière af gaan vinken.
2: Ja, of de AFAS of zo. Lijkt me echt heel leuk.
1: Ik zou dan eerst de AFAS beginnen.
2: Ja.
1: Om daarna zeg maar aan te kondigen dat je een keer de Ziggo gaat doen.
2: Ja, en dan nog misschien een keer nog groter.
1: Maar arena of
2: zo.
1: Ja.
2: Maar weet je, ik ben ook heel realistisch. En dat is de muziek. Het is een hele rare wereld. Het kan heel goed gaan in één keer. Of ja, het wordt niet opgepakt. Dat weet je nooit. Of het wordt in één keer over 2 jaar opgepakt. Ik zie het wel. Ik laat het gewoon om afkomen.
1: Nou, je ziet het bij heel veel liedjes. Dat ze in één keer echt na maanden en soms zelfs na jaren boven komen borrelen.
2: In één keer. Pats, boom. Iemand pakt het liedje op. En kijk maar eens hoe dat gaat. Ze gaan met Yves. In één keer. Liedje. Knalhard. Overal naar het horen.
1: En dan ben je er.
2: Dan ben je er.
1: Is dat ook wel een beetje de droom? Of misschien wel de fantasie waar je af en toe aan denkt?
2: Ja, je hoopt het natuurlijk wel. Je hoopt dat er altijd iets gebeurt waardoor mensen dat liedje op gaan pakken.
1: Ja.
2: En het mooiste compliment wat je kunt hebben is dat mensen het liedje goed vinden en mooi vinden. Gelukkig hoef ik er niet van te leven, zoals je weet. Dus het is voor mij wel... Ik vind het gewoon geweldig om muziek te maken. En als het uiteindelijk een keer een knalharde hit wordt, ja, dan ben ik super blij.
1: Dan zit er hier een hele blije Jeroen Beerdenburg aan tafel.
2: Maar die zit hier sowieso.
1: Ik wou net zeggen, dat zit eigenlijk altijd wel goed bij jou. Ondanks wat je net zei, die 17 uur werk per dag.
2: Ja, maar dat maakt niet uit. Ik doe leuke dingen.
1: Respect. Het is de middagshow. Unity NL staat aan. 24 uur per dag. De beste muziek van eigen bodem. Een hit uit de top 25. Loco van Jeffrey Heesen. Nou, ik droom alleen van jou. Jeroen

0: september zijn eigen concert. Jeffrey Heesen is trouwens helemaal uitverkocht in de FNH in Eindhoven. Loco, die hoorde je bij Unity NL, waar Jeroen Weerdenburg te gast is. Ja, eigen concerten, eigen avonden. Gaat er wat aankomen?
1: Nou, dat weet ik nog niet. Ik ben zo ongelooflijk druk met alles. Dat ik wil dat wel weer heel graag. Ik heb het natuurlijk in het verleden vaak gedaan.
0: Ja.
1: En het gaat ook waarschijnlijk wel weer een keer gebeuren. Maar op dit moment staat het nog niet op de planning.
0: En wanneer zeg jij, dan is het tijd om een concert te geven? Of moet dat echt bij een bepaald liedje zijn? Of misschien wel bij een bepaalde gebeurtenis in je carrière?
1: Ja, misschien bij een bepaalde gebeurtenis. Maar ik heb ook zoiets van, ik laat even alles op me afkomen. Kijken hoe alles loopt. En ik heb een jaar geleden die sportschool geopend. En dat kost me ongelooflijk veel tijd. Dus ik heb niet heel veel tijd om, naast dat ik ook optreden als ik het doe, gewoon met Tape Act, om dan ook nog met een band te gaan repeteren en zo. Want ik wil het dan wel met een live band doen.
0: Maar zou je dan niet gewoon een keertje een soort van sportschoolconcert moeten gaan geven?
1: Nee.
0: Dat je dan op de spinningmachine of op de spinfiets zeg maar zit. En dat jij dan staat op te treden. Dus nee, dat mensen meteen wat calorieën verbranden. Ik weet niet of dat kan werken.
1: Nee, ik denk het niet. Nee, als ik het doe, dan doe ik het goed. En dan wil ik echt een mooie band erbij hebben met backingvocalen. En misschien de band van Tino. Wie zou het zeggen? Omdat ik daar toch mee werk.
0: Maar wat zou dan voor jou, als we even gaan kijken, Amsterdam, waar je vandaan komt. Wat is dan de ultieme zaal even buiten dan die grote concertzalen om?
1: Ja, ik heb Bitterzoet al gedaan.
0: Ja.
1: Dus wellicht dat ik nog een keer Bitterzoet zou doen. Omdat dat was toen uitverkocht ook. Dat is wel. En Paradiso is natuurlijk een geweldige plek. Melkweg is ook een geweldige plek.
0: Dus eigenlijk keuze genoeg.
1: Keuze genoeg.
0: En wensen genoeg.
1: Ook dat.
0: Ik heb een liedje klaarstaan, dat heet Samen. En eigenlijk is dat een ander soort liedje dan de liedjes die we net hebben laten horen.
1: Ja, dat klopt. Ik heb die geschreven samen met Tony Neef. En dat is een liedje wat een beetje echt richting de pop gaat. Met een mooie saxofoon erin. En er zitten veel blazers in en dat soort dingen allemaal. Ik vind het een heel mooi liedje. Het is een luisterliedje.
0: Ja, een liedje die je dan ook bijna nooit doet, denk ik, bij de optredens?
1: Nee. Tenzij het echt een concert is waarbij ik dus... Dan kan je hem nu heel uitbouwen.
0: Ja, maar dan kan je alles van jezelf laten zien.
1: Precies.
0: Dus dan kan je heel feestelijk gaan en heel serieus.
1: Ja. Maar dit is een serieus liedje.
0: Nou ja, eventjes. De andere kant is van Jeroen Weerdenburg. Het liedje heet Samen. Is uitgekomen in 2023. En hoor je nu bij Unity NL.

0: Trafiek. Frans-Duits, Lange Frans en de voorhoede met Tour de France. Hey Fransie, hit uit de Unity NL Top 25. Hey Jeroen, vanavond ziekenhuisbezoekje. Niet omdat je het heel leuk vindt, maar daar moet je dus even naartoe.
1: Ja, absoluut. Ik moet mijn dochter even een dikke knuffel gaan geven. En die komt er snel wel weer uit en bovenop. Maar ik hou zielsveel van haar en ik zal er altijd voor haar zijn.
0: En dan even terug naar de muziek. Als we gaan kijken wat er dit jaar allemaal nog moet gaan gebeuren. Hoeveel singles verwacht je nog dat er uit gaan komen vanaf jouw kant?
1: Ja, ik denk 2.
0: Nu nog 2 liedjes?
1: Misschien 1 of 2.
0: Ja, okay.
1: Het hangt een beetje van af. Ik werk nu veel samen ook met iemand van de Tros. En die zegt niet te veel uitbrengen. Dus misschien nog 1, maximaal 2.
0: Eigenlijk gewoon een beetje aankijken hoe loopt een liedje, ja, wat gebeurt
1: precies.
0: Er en wat kunnen we daarin uit gaan bouwen.
1: Exact.
0: Maar ligt er al wat klaar of zeg je, nee, echt alles is nog leeg?
1: We zijn druk bezig.
0: Ja.
1: Maar er ligt al iets klaar, hoor.
0: Oh, dat wel.
1: Ja, er ligt al iets klaar. Ik kan je zo meteen een heel klein stukje laten horen als je dat leuk vindt.
0: Maar zit er dan een twijfelmomentje aan vast of zeg je, die gaat waarschijnlijk ook wel komen?
1: Die gaat wel komen, maar of dat de opvolger wordt van deze, dat weet ik nog niet. Want we zijn met een ander liedje bezig wat iets meer aansluit op deze.
0: Oké, laten we nog eventjes in het midden.
1: Laten we in het midden.
0: Nou, we gaan dat in de gaten houden. De socials die zijn ook belangrijk. Waar ben jij het meest actief op, Jeroen?
1: Ja, ik ben eigenlijk actief op alles. Dus Instagram, Facebook, TikTok, noem maar op. Nou moet ik zeggen dat ik niet zo'n hele goede Instagrammer, TikToker en Facebooker ben. Dus, maar het wordt me nu een beetje verplicht door het label waarbij ik zit. Dus ik doe het maar.
0: Ja, jezelf presenteren, ja. Jezelf laten zien.
1: Precies, ja.
0: Ik vond het leuk dat je er was vandaag.
1: Ik altijd. Met jou.
0: Ik wens jou succes met alles. Maak er nog een hele mooie zomer van.
1: Ga ik zeker doen. Ik hoop dat jij er ook een hele mooie zomer van maakt. En iedereen die luistert, maak er alsjeblieft. Want jullie zijn allemaal kanjers.
0: Jeroen Beerdenburg. Jeroen Beerdenburg, de kanjer hier in de studio van Unity NL. Ik ga dat nooit meer tegen je zeggen trouwens. Maar gewoon één keertje.
1: Eén keer is genoeg.
0: Ik vond het een kanjergesprek.
1: Ik ook. Het
0: Dit was is kanjer.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 droeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten terwijl die meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft de man bewegingsloos op de grond liggen. Beelden leiden tot verontwaardiging en protesten in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van de Amerikaan George Floyd in 2020. De vier mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De voormalige Engelse voetballer en trainer Kevin Keegan is overleden. Begin van dit jaar werd bij hem kanker vastgesteld. Keegan won 2 keer de Gouden Bal als beste speler van Europa. Hij was onder meer succesvol bij Liverpool en het Duitse HSV. Ook was hij trainer van Manchester City, Newcastle United en het nationale elftal van Engeland. Kevin Keegan was 75. Het weer droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. In het westen van het land rijdt het langzaam op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoefvliet en Den Haag-Zuid heb je 10 minuten vertraging. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Harmelen 5 minuten oponthoud. Dan naar de A16 Rotterdam richting Breda. Door een kapotte auto bij Rotterdam Prins Alexander is de linker rijstrook dicht. Hier heb je 5 minuten vertraging. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt de Brechtseplein en Rotterdam Delfshaven. 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot slot de N207 Hillegom richting Bergambacht. Voor Alphen aan de Rijn Centrum heb je 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Het bedrijfspand aan de Gerrit van der Veenstraat in Leiden, dat in juni door burgemeester Peter Heikoop werd gesloten, blijft langer dicht. Het pand moest dicht na de vondst van drugs en een wapen. Heikoop heeft nu besloten de sluiting met 5 maanden te verlengen. In het bedrijfspand is een grote hoeveelheid softdrugs, een aanzienlijke hoeveelheid vermoedelijke harddrugs en goederen voor de handel in drugs aangetroffen. Ook nam de politie een vuurwapen in beslag. De burgemeester acht het aannemelijk dat er sprake is van een ernstige en omvangrijke overtreding van de opiumwet. De aangetroffen situatie vormt aanleiding om het bedrijfspand ook na de spoedsluiting gesloten te houden. De gemeente Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn werken samen met de provincie Zuid-Holland aan een toekomstvisie voor de Barrepolder. Alphen aan de Rijn kiest daarbij voorlopig voor een ontwikkeling waarin bedrijvigheid centraal staat. De komende maanden wordt onderzoek gedaan naar onder andere verkeer, natuur, water, energie en economie. Ook inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen meedenken over de plannen. De gezamenlijke gebiedsvisie moet in oktober volgend jaar klaar zijn. Daarna nemen de betrokken overheden een besluit over het vervolg. En het Best Western Hotel aan de Lange Mare wordt vanaf 1 september tijdelijk ingezet als opvanglocatie voor dakloze gezinnen en alleenstaande vrouwen uit Leiden. De opvang is bedoeld voor maximaal 12 maanden en biedt plaats aan 39 huishoudens. De tijdelijke opvang is een samenwerking tussen de gemeente Leiden en stichting De Binnenvest, die verantwoordelijk is voor het beheer van de locatie en de dagelijkse begeleiding van de bewoners. De opvang is bedoeld voor inwoners die tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Bewoners huren een eigen kamer, doen zelfstandig boodschappen en werken samen met de begeleider aan een duurzame oplossing, zoals een eigen woning. Omwonenden worden vooraf geïnformeerd en kunnen op dinsdag 2 september vanaf 19:30 tijdens een inloopbijeenkomst in het hotel vragen stellen over de opvang en de plannen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. De noordenwind neemt wat af en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen eerst vrij veel bewolking en het is droog. Morgenmiddag komt er geregeld zon bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity in Elwo on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwo on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Dit is Unity in Elwo. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: In de Italiaanse stad Bologna zijn mensen de straat opgegaan nadat een man gisteren overleed tijdens een gewelddadige arrestatie. De politie was afgekomen op een melding over iemand met een psychose. Een man van 43 gedroeg zich agressief en had een geparkeerde auto beschadigd. Op beelden is te zien hoe agenten op de man zitten, terwijl hij meerdere keren om hulp roept. Kort daarna blijft hij bewegingloos op de grond liggen. De beelden leiden tot veel verontwaardiging in Italië. Demonstranten vergeleken de zaak in hun protesten met die van Amerikaan George Floyd in 2020. Een van de grootste drugsbazen van Mexico is in Amerika veroordeeld tot levenslang. Ismael Zambada, bijgenaamd El Mayo, werd 2 jaar geleden opgepakt. Hij is een van de oprichters van het Sinaloa-kartel. Dat bekend staat als een van de machtigste Mexicaanse criminele organisaties. Ze smokkelen onder meer cocaïne naar de VS en naar Europa. De andere oprichter van het Sinaloa-kartel, El Chapo, werd in 2019 al veroordeeld tot levenslang. De 4 mannen die zijn opgepakt na de ontdekking van een drugslab in Den Haag afgelopen vrijdag komen voorlopig niet vrij. Ze worden verdacht van het hebben en produceren van harddrugs en blijven nog minstens 2 weken vastzitten. In het lab werd vermoedelijk op grote schaal ecstasy gemaakt. Vanwege het gevaar op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen moesten zeker 150 buurtbewoners tijdelijk hun huis uit. In de nacht van zaterdag op zondag werd de buurt weer vrijgegeven door de politie. En de politie heeft vandaag 27 mensen betrapt die met te veel drank op naar huis reden vanaf de Zwarte Cross. Dat meldt Omroep Gelderland. Er werden in totaal ruim 1400 mensen gecontroleerd. Van 1 iemand werd het rijbewijs ingenomen omdat het een beginnend bestuurder was die te veel had gedronken. Het is al jaren gewoonte van de politie om op de maandag na het festival in Lichtenvoorde een grote alcoholcontrole te houden. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio.

0: TNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. Het bedrijfspand aan de Gerrit van der Veestraat in Leiden, dat in juni door burgemeester Peter Heikoop werd gesloten, blijft langer dicht. Het pand moest dicht na de vondst van drugs en een wapen. Heikoop heeft nu besloten de sluiting met 5 maanden te verlengen. In het bedrijfspand is een grote hoeveelheid softdrugs, een aanzienlijke hoeveelheid vermoedelijke harddrugs en goederen voor de handel in drugs aangetroffen. Ook nam de politie een vuurwapen in beslag. De burgemeester acht het aannemelijk dat er sprake is van een ernstige en omvangrijke overtreding van de opiumwet. De aangetroffen situatie vormt aanleiding om het bedrijfspand ook na de spoedsluiting gesloten te houden. De gemeente Zoeterwoude en Alphen aan de Rijn werken samen met de provincie Zuid-Holland aan een toekomstvisie voor de Barrepolder. Alphen aan de Rijn kiest daarbij voorlopig voor een ontwikkeling waarin bedrijvigheid centraal staat. De komende maanden wordt onderzoek gedaan naar onder andere verkeer, natuur, water, energie en economie. Ook inwoners, ondernemers en andere betrokkenen kunnen meedenken over de plannen. De gezamenlijke gebiedsvisie moet in oktober volgend jaar klaar zijn. Daarna nemen de betrokken overheden een besluit over het vervolg. En het Best Western Hotel aan de Lange Maren wordt vanaf 1 september tijdelijk ingezet als opvanglocatie voor dakloze gezinnen en alleenstaande vrouwen uit Leiden. De opvang is bedoeld voor maximaal 12 maanden en biedt plaats aan 39 huishoudens. De tijdelijke opvang is een samenwerking tussen de gemeente Leiden en stichting De Binnenvest, die verantwoordelijk is voor het beheer van de locatie en de dagelijkse begeleiding van de bewoners. De opvang is bedoeld voor inwoners die tijdelijk geen vaste woon- of verblijfplaats hebben. Bewoners huren een eigen kamer, doen zelfstandig boodschappen en werken samen met een begeleider aan een duurzame oplossing, zoals een eigen woning. Omwonenden worden vooraf geïnformeerd en kunnen op dinsdag 2 september vanaf 19:30 tijdens een inloopbijeenkomst in het hotel vragen stellen over de opvang en de plannen. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl. En dan nog het weer vanavond. En vannacht zijn er opklaringen afgewisseld door wolkenvelden. De noordenwind neemt wat af en vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen eerst vrij veel bewolking en het is droog. Morgenmiddag komt een geregeld zon bij een zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind. In de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur morgenmiddag rond de 22 graden.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De Commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een 30 jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. AliExpress gaat in beroep tegen de boete van ruim 500 miljoen euro... die het kreeg van de Europese Commissie. Volgens de commissie doet het Chinese webwinkelplatform te weinig tegen de verkoop van illegale en soms gevaarlijke producten. Het bedrijf is het daar niet mee eens. Uit onderzoek van de Europese Commissie blijkt dat miljoenen producten, waarvan AliExpress zelf vaststelde dat ze illegaal zijn, toch steeds weer opduiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over namaakmerkproducten of gevaarlijk speelgoed. Het weer dan nog droog met geregeld zon bij 19 tot 23 graden. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen een mix van zon en wolken bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Hoeveel kan het NOS Journaal?
2: Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. Maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Europese Commissie adviseert EU-landen om voorlopig geen boetes op te leggen aan bedrijven die nieuwe regels voor de uitstoot van methaan schenden. Die regels gaan volgend jaar in. De commissie is bang dat de wet de energiezekerheid in gevaar brengt. Experts en EU-landen waarschuwen daarvoor. Methaan is een zeer vervuilend broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. De voetballers van wereldkampioen Spanje zijn begonnen aan hun huldigingstocht door Madrid. Ze rijden in een open bus vanaf de residentie van premier Sanchez naar het gemeentehuis in het centrum van de stad. Daar worden ongeveer 1 miljoen mensen verwacht. Gisteren won Spanje de WK-finale met 1-0 van Argentinië. De Spaanse koning Felipe prijst het doorzettingsvermogen van het team. Het weer dan nog. Het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Kwartier.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. Diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. Tegen een oud-politieagent uit Roermond is 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. De man van 38 wordt verdacht van verkrachting van een vrouw van 28. Hij was na een festival met de vrouw mee naar huis gegaan voor een feestje. De man verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming, maar de vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. De man uit Roermond is inmiddels ontslagen bij de politie. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor dat ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had Polgár naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Het nationale elftal van Spanje is nog steeds bezig aan een bustour door het centrum van Madrid. Autoriteiten denken dat er zo'n 1 miljoen mensen op de huldiging af zijn gekomen. De spelers, die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Koning Felipe prees het doorzettingsvermogen van het team. Het weer, het is zonnig met een temperatuur van zo'n 18 graden. Vannacht koelt het af naar 12 graden. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: Party.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. Diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft volgens nog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. De douaniers die in april werden aangehouden op verdenking van het stelen van informatie uit de computersystemen van een werkgever mogen hun strafzaak in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank bepaald. Het gaat om twee douaniers van 26 en 45 uit Rotterdam en een van 41 uit Capelle aan de IJssel. Douaniers worden ervan verdacht dat ze zich hebben laten omkopen, dat ze hun ambtsgeheim hebben geschonden, computervredebreuk hebben gepleegd en de invoer van cocaïne hebben voorbereid. Twee van hen worden ook vervolgd voor witwas. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze vandaag bekend, een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. Magyar had haar naar voren geschoven als tijdelijk staatshoofd totdat de nieuwe grondwet van kracht wordt. Magyar kwam in april aan de macht na een ruime verkiezingsoverwinning op de partij van Viktor Orbán, die 16 jaar regeerde. Na een rondrit per bus door het centrum van Madrid is het nationale elftal van Spanje aangekomen bij het erepodium voor de huldiging. Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er bijna 2 miljoen mensen op de been zijn om het spektakel bij te wonen. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Listening to Me. Dit is deze week de Unity NL single track. Monique Smit, Niet naar huis. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Frankrijk beschuldigt Iran van intimidatie van twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran. De diplomaten zouden gisteravond zonder reden urenlang zijn vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, meldt de Franse buitenlandminister Barrot. Hij noemt het incident een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. De diplomaten zouden in de komende uren terugkeren naar Frankrijk. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen, toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid is de huldiging van de Spaanse nationale voetbalploeg afgelopen. Op een groot podium werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen na een lange rit door de stad met een bus. De bondscoach bedankte iedereen voor de steun en hun aanwezigheid bij de huldiging. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers die gisteren in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië waren eerder te gast bij premier Sanchez en bij de koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wisselen zon en wolken elkaar af. Temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het zuidoosten van het land. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft een drukke eerste dag achter de rug. Hij werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde een aantal ministers. Ook belde hij met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Twee medewerkers van de Franse ambassade in Teheran zijn gisteravond urenlang vastgehouden en ondervraagd. Een van hen zou daarbij zijn mishandeld, zegt de Franse minister van Buitenlandse Zaken. Hij noemt het een schending van de diplomatieke immuniteit van de medewerkers. Iran heeft vooralsnog niet gereageerd. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. Ze waren met een groep bij een rivier om te zwemmen en te vissen toen 1 zwemmer in de problemen raakte. Daarna gingen anderen het water in om te helpen, maar ook zij kwamen in moeilijkheden. Hulpdiensten hebben lichamen geborgen van 2 vrouwen en 3 mannen. Er waren ook 2 jonge kinderen bij de groep. Zij zijn ondergebracht bij jeugdzorg. In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. De temperaturen lopen uiteen van 20 graden aan de kust tot 24 in het oosten en zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij kwam onder meer de situatie in het Midden-Oosten ter sprake. Burnham werd maandag beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. Premier Burnham sprak ook met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Het OM heeft 3 jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk, tegen een ex-politieagent van 38 uit Roermond. Hij wordt ervan verdacht een vrouw van 28 te hebben verkracht. Na een festival was de agent met haar mee naar huis gegaan. De man zegt dat ze daar met wederzijdse instemming seks hadden. De vrouw zegt dat ze onder invloed van drugs is verkracht. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. De Hongaarse schaakgrootmeester Judith Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend een dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen.